0: Yo, this is Reggae Row Sound System with Dubmatics. Fire!
1: Zaga zaga zung zang zang zang. Zaga zaga zung zang zang zang. Pressure it away, lad.